0: moet leren swingen.
1: Mams wil dansen.
0: Pap zit er geen zin in.
1: Maar mam zet door.
0: Pap zet liever in. Ze stoelt de dutten.
1: En mams danst paps de jitterbug voor.
0: Pap wordt ongeduldig. Wil niet leren.
1: Mams is onvermurwbaar. Danst steeds door.
0: Pap valt uit de krant. Probeert te lezen.
1: En mams danst paps de Roomba voor. Mams danst,
0: hey hey.
1: Mams swingt,
0: hey hey.
1: Kom paps, doe paps,
0: dans nu eens even met mij. Hey!
1: Paps springt uit zijn stoel op, brult vertwijfeld, trappelt op de grond, zo hard hij kan. Mams applaudisseert, roept opgetogen.

0: dansen.
1: Ach, laat me nou met rust, ik kan het toch niet.
0: Kom vooruit nu, paps, je moet het eens proberen. Nee. Zie je wel, zie je wel, zie je wel,
1: nee,
0: je ja?